je dus je melden wordt dat mijn buurman, dat is dus Teun, graag bij u een baantje wou. Want hij loopt nou in de steun. Uit ervaring als technici. Oh, alles ken hij met gemaakt. Want dat hoor je ook wel aan hoe hij dit baantje heeft geplaatst. Plaat. Teun zich ook. Mocht u soms met mij zaken willen doen,

legt de kluiven aan de microfoon. Teun houdt die hond dan even aan. Nou jongens, hoppen jengelen die haat. Hip, hup, hap, wie zijn broeders gaan? God, wie brengt thuis aan?

storm is aan de top gekomen. Niet dat? Geachte plattebos, denk je dat u weer gaan? Ik hop er eens even lekker aan. Daar is hem. Daar is hem. Daar is hem. Op aan.